haar ogen. Ze tuurt naar het werk boven haar hoofd, de ganse dag in zee geweest. Ik denk dat ze moe is. Stil kijk ik haar ogen na, terwijl ze gaan tollen, heel traag, heen en weer. Dat is mooi, die lucht, zo authentiek als enkel zij zo'n dingen tegen mij zeggen kan. Hoe ik moeiteloos mijn hand in de haren leg, terwijl ze veel groter is. Hoe ze me uittelt in 1 seconde, door zich te hullen in haar onmogelijk stille liggen. Zij, breekbaar als glas, ik als staal om haar lenden. En we rijden samen, op de fiets, elke straat uit en weer in. Om pakweg, na het reinigen, te eindigen op fantasiestranden, met onze handen in elkaar.